0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zet hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, of vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, of vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, of vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit 1 van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet geplaatst voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Een bomaanslag heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder een Oekraïense oligarch. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet geplaatst voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënt is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud. Oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van duizenden mensen. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
3: 1969.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Ja, straks.

luisteraars, hier zijn we allemaal weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We begonnen in 1969 met de Beach Boys met Breakaway. De muziek van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. En verderop in het programma aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een sureshot, een lieveling, een hitmaker, een treitenschijf. We weten het nog niet, dat doen we verderop in het programma. Dan gaan we dat even bedenken welke dat zou kunnen zijn van toen. Singeltjes en de LP's heb ik weer klaarstaan. Ik heb ze allemaal uitgezocht uit het grote hitarchief beneden hier in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. En het gaat weer helemaal goed komen. Maar ja, als ik naar die stapel LP's en singles kijk, dan denk ik, nou de graaf. Je hebt er wel heel veel uitgezocht voor die komende 2 uur. Dat ga je makkelijk redden. En je hebt er weer veel te veel. Dus daar kunnen wij wel weer een selectie uit maken. Goed, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. We gaan beginnen. We blijven in 1969. Hier is Cliff Richard.

niet van ons deze van Cliff Richard met The Good Times and the Bad Times. Muziek heerlijk uit de jaren 60 van de Hollies.

0: De Jennifer Eccles, was het mooi of niet soms deze van de heren van de Hollies? Nou, die hebben veel hits gemaakt, ongelooflijk. Maar dit was ook een knaller, de Jennifer Eccles.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. Ja, dat was toen de tijd de jingle van Patricia Pai. Op de melodie van deze formatie, Queen. Hier zijn ze nog een keertje, met de White Room.

Thierry aan het begin van de show. Maar ja, dat mag toch best. Het is een geweldige plaat, of niet soms? Tijdloze muziek. En ja, dan kan de luidspreker hier in de studio ietsjes harder aan. Ongeveer op 10. Niet harder, niet harder, want dan ontploft de boel. Dat moeten we niet hebben. Nou, tijd voor dan een rustpuntje in het programma. Hier is Louis Armstrong.

Een prachtige plaat, hè? Of niet? Soms deze van Louis Armstrong hier in de show met What a Wonderful World. De muziek, zoals ik al zei, kriskras door elkaar heen in dit programma. Dat is het motto van de show, dat we geen bepaalde volgorde hebben. Nee, die hebben we niet. Nee. Daarom is dat dus zo leuk, alles kriskras door elkaar. Mark Arian. Yeah.

vind het mooi nog steeds. Een lekkere gouden oude hit van Marc Ariaan met Jordina. 1979, dames en heren, was toen de tijd toen de zendschepen voor de kust lagen. De Magdalena, de Miamigo en die van Delma. Uit die tijd, hier is Beatrice Reading met The Diamonds Are the Girl's Best Friend.

0: speakers van vandaag.
1: Oh, wow.
0: Klinkende hits van toen. Van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

leuk of niet, soms deze van de Shakespeare's. Oh, met de summertime. Ja, straks aandacht voor de Radio Noordzee Treitenschijf. Ik heb een mooie gevonden. Ik heb een hele mooie gevonden. Eerst even deze leuke van Costa Cargadales.

mooi of niet om zijn trein te schrijven toen de tijd op 1 april 1972. Bollend en bollend met de stam af 71. We gaan naar België toe. Hier is Octopus.

was het mooi, of niet? Soms van Octopus met The South of the Border in die gouden oude show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. De gouden oude show te ontvangen via uw internetradio ontvangen. Of DHB Plus of de Middengolf. Ja, je mag...

0: is een leuk singeltje of niet? Soms deze van de Nolan Sisters met I'm in the mood. I'm in the mood for dancing.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Nou ja, als je het over disco hebt, dan is Donna Summer zeker een dame van de disco. Could it be magic?

Een heerlijke disco knalplaat of niet, van deze van Donna Summer 1977 met Could It Be Magic. De muziek kriskast door elkaar heen, de gouden oude show met Tommy Jones. Met Love Me Tonight.

man van It's Not Unusual. Wat een heerlijke plaat, deze of niet, soms deze van Tom Jones met hem. Love Me Tonight, inderdaad. De formatie Wings, de plaat uit het jaar 1974. Let hem in.

is een prachtige plaat, of niet, soms deze van de Bee Gees met I Started the Joke. Als ik nou even zeg, de Mississippi, Daddy Joe, dat is ook. Wednesday in September 8 heb ik het over de formatie Pussycat met deze cover van It's the Same Old Song.

En is de Zeemot Song, was het leuk of niet? Soms deze van de Pussycat heren en de dames. We hebben er nog één te gaan, maar wel een hele korte. Slechte timing, de Graaf. Ja, dat wel. Hier zijn de Muppets.

0: was dan de laatste in het eerste gedeelte van.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
4: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat uit 1974 om het tweede gedeelte mee te beginnen. Het was de allerlaatste nummer 1 hit toen de tijd in de Radio Veronica Top 40 op die 31 augustus 1974. Ik heb het over George McRae, was dit met Rock Your Baby. Oh, dit is ook zo mooi, Natuurlijk een van de George Baker selectie, maar deze keer doen we het op zijn Duits. Hier is hij met de Paloma Blanca.

Ja, we gingen op de Duitse Tour. Dat is een keer leuk om te beluisteren of niet. Om deze van de Joris Baker Selection met de Paloma Blanca. Ook uit het jaar 1975. Hier is de Brotherhood of Man.

leuk plaatje om nog eens te beluisteren hier in de show The Product of Man met Kiss Me en Kiss Me Kiss Your Baby. 1965, terug in de tijd met The Blue Diamonds.

0: Een gouden oude hit uit 1965 alweer van de Blue Diamonds, dames en heren, in het programma. That'll be the day. De muziek kriskast door elkaar heen. De jaren 60, 70 en 80, dat is het motto van de show.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Oude Show.

Dat is een mooie of niet, soms deze van John Lennon met The Nine Dream. De Gouden Houden Show, deeltje 2, met een heerlijke plaat van deze. Van Cunningham, we gaan naar het jaar 1975 terug. Hier is hij nog een keertje met Norman Jean, Wants to be a Movie Star.

De Domedine Wants to be a Movie Star. Dat was een mooie van Cunningham. Muziek uit het jaar 1979. We doen het kriskast door elkaar heen. Een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Miamico Internationaal. Op de 272 van de Middenhof. Met de groetjes altijd aan Wim de Groot. Die zat toen de tijd aan boord van de Magdalena. De Belgische formatie Puzzle met All Living in Love.

De Puzzles met The Living in Love. Tijd voor een mooie. Oh, dit is toch zo'n tijdloze plaat, of niet soms? We gaan naar de film Grease, de musical Grease later. Olivia Newton-John met John Travolta.

is toch een mooie en tijdloze plaat, of niet? Met deze van Blood Sweat and Tears in de show met de spinning wheel. Dit is ook zo mooi, deze. Dat is een van Greenfield & Cook met Only the Lies.

0: prachtige muziek in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met Greenfield en Cook in the Show. En de plaat is dan getiteld met Only Lies.
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.

een prachtige plaat, nog steeds deze van de Beach Boys. Heerlijke muziek uit de jaren 60, waar of niet. Deze van The Tears in the Morning. Door met de muziek. Wat dacht je van deze uit 1970? De heer Dawn met Knock Three Times.

Nog 3 times, dus in 1 keer van, eens even kijken op het hoesje. Don en Don Bon en de Thai-Ido Ribbon Drums, die al dood ging. Don en Tony Orlando, toen een tijd later, en samen. Muziek uit Nederland. We gaan naar Delft toe, hier zijn de T-shirts.

knikker is afgelopen. Seen Like Weeds, dat was een mooie van de T-Sets. Dit is ook mooi, dit. Ik moet even een rustpuntje inbouwen in de show, hè. Bobby Martin met voor The Love of Him.

nog tijdloze muziek of niet? Soms, oh wat mooi dat ik dat allemaal mocht draaien in de Gouden Oude Show. Bobby Martin was dit, met vorige The Love of Him. Nog even een hele rustige muziek, ook zo'n mooie van The Hollies. I can tell it from the bottom, from the top.

vind het een prachtplaat, moet ik zeggen. Het is alweer waarschijnlijk de ene laatste plaat in de show. I can tell it from the bottom. From the top natuurlijk, van de Hollies. Dit is de laatste heerlijke medley van de Veronica Unlimited. Met alle mooie jingles van Veronica. Met What Kind of Dance Is This?

What Kind of Dance Is This? Dat was de laatste grammofoonplaat in de aflevering van de Gouden Oude Show voor deze keer. Wat een heerlijke muziek hebben we toch gedraaid de afgelopen 2 uur, of niet soms? Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Digital Viver. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En Ros met My Old Piano. En het kwam uit 1980 alweer. Een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB Plus en online. En ook Jan Oosterveen, Willem Keestra, Aukje Zuidema, Nelly Gort en André Winken.

Ja, een nummer van Armand wat nog steeds actueel is. En het heette Wat het Klootjesvolk Moet Weten uit 67. Ja, en dat werd niet gedraaid bij het Rebelse Veronica. Ja, ze waren dan wel rebels, maar ze hadden allemaal een zwarte lijst van nummers die niet gedraaid mochten worden. En dit nummer was er eentje van. Maar waar kende ik hem van? Van Radio 227. Want die draaide hem wel.

Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. En ik zat er wat te mijmeren over die radio 227. Dat was daarvoor, was het Radio Dolfijn. En daarvoor was het Swinging Radio England. En we hebben een disjockey op zondagmiddag. En op dinsdagmiddag ook vanmiddag weer om 3:00. Ron O'Quinn. En die heeft die frequenties bedacht. Want Radio 227 zat op 227 meter op de middengolf. En je had ook nog 355 en daar zat Britten Radio op. Inmiddels heeft Annelies weer lekkere boterhammen gebracht. Dankjewel Annelies en ik wens ik iedereen smakelijk eten.

Ja, toch maar even weer Happy Luxemburger van James Last. En waarom? Omdat ik iets nieuws heb van Radio Luxemburg. De Duitsstalige uitzendingen vanuit Luxemburg en de Duitsstalige uitzendingen via Berlijn. Dat waren twee verschillende programma's. En die hebben ze 10 jaar geleden samengevoegd met Berlijn dus. En dan waren dat moderne hits. Maar sinds gisteren zijn de zenders weer gesplitst. Je hebt een hitzender, RTL Radio Berlin. En je hebt nu een gouden oude zender, die is weer terug, RTL Radio Luxemburg. En die laatste, die zit op kabelnetten, FM-netten, DAB+, en de satelliet. En die draaien dus 80s, 90s, zero's en tens. En vanaf augustus hebben ze weer gepresenteerde programma's. En ik verwacht dat die zender binnen een jaar 2 keer zoveel luisteraars zal hebben dan nu. Want vooral bij de kabelnetten wil men gouden ouwe in de huiskamer.

Het lijkt wel Gregoriaans, de Yardbirds met Still I'm Sad. En gisteravond heb ik even geluisterd naar RTL Radio sinds 10 jaar. En dat kon ik vinden op de satelliet Astra 19,2 graden en op mijn Dreambox. En ik had het verbonden met mijn versterker. En heb ik bijna de hele avond genoten van de nieuwe, oude muziek van RTL Radio.

Ja, Rod McKeown. En ik heb hier een berichtje van Aukje Zuidema. En ze schrijft... Hoi Dick, mijn kleindochter moest een tentamen doen voor Frans. Ze moest het overdoen. Graag even een plaatje van Ademo. Ja, voor permitté, monsieur, hè? Dacht ik dat er staat. En de kleindochter heet Danique. En hier is Ademo.

En dat was Vous permettez, monsieur, van Ademo. Bestemd voor de kleindochter van Aukje Zuidema. En de kleindochter heet Danique. En ja, ik draaide een nummer wat op de zwarte lijst stond bij Veronica. En er stonden meer nummers op de zwarte lijst. Want Joost de Draaier, Fred Haaien en Peter Koelewijn maakten een nummer wat verboden was te draaien op Veronica. In ieder geval door Jan van Veen. En dat was uiteraard Ome Sjaki.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2000.

0: 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75ste geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75ste geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ja, de Dire Straits, Romeo en Juliet. En vanuit deze toch wel afgekoelde studio, de hartelijke goedemiddag groeten voor Tony Riemersma, Marius Sioraitis, Theo Elschot, Gert Meppelink en Johan de Graaf. En de Beatles die zingen over een Yellow Submarine. En dat is geen onderzeeër, maar dat is een gele peppil. En dan zingen de Stones ook over.

Monnies in Claire met Pierrot. En voor mij hadden we vroeger in de keuken een hele grote bus staan met een foto van Pierrot. Ja, daar moet ik eens even over nadenken. U kunt in ieder geval reageren op dit programma als u denkt ik heb wat mooie nummers of een soort playlist. Dan kan ik die wel draaien en dan stuurt u dat per e-mail naar studio@radioemmeloord.nl.

Ja, dat was Ricardo Cocciante met Perlei. Ik vond hem, heb ik het nummer vaak op Sky Radio gehoord en stond ook in de top 2000. In ieder geval de eerste 2-3 top 2000. Want oorspronkelijk zou het maar één keer uitgezonden worden. Maar ja, het was een groot succes. En hier gaan we even een dansje maken.

Christian Anders, Geh nicht vorbei. En ik moet toch een beetje moeite doen om mijn ogen open te houden, want vannacht heb ik met Annelies tussen 3 en 6 gekeken naar voetbal Oranje-Marokko. En ja, dat was natuurlijk teleurstellend. En daarna heb ik wel weer geslapen, maar niet zoveel. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat.

0: Het lijkt wel of Stevie Wonder het over DHL heeft. Signed, sealed and delivered. Maar dat was natuurlijk I'm Yours. In 1970. En dit is een Duitse die zingt in het Nederlands.
1: Als de dag van toen.

hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verder.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden.

een eerbetoon aan een overleden fan. Die heette Lia. Dat waren de Cats. 1968. En het was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dinsdagmiddag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij het bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlandstreinverkeer

0: van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music.
2: Go, go! Mark Bodegraven.

blijft een hele bijzondere opname natuurlijk uit het jaar 1979. Het was een Frans duo. Het noemde zich Baba en Rudy. En de plaat heette Hakataka Music. We zijn weer aanbeland bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Een uurtje vol weer met wat verrassende oude tracks ertussen. Ja, we hebben weer eens even diep in de archief hier bij Radio Emmeloord gekeken. En ja, daar vonden we wel weer wat leuke opnames. De tweede is een beetje dansbare muziek in het programma. Cheryl Lee Ralph. In de

uit een beginperiode, Fleetwood Mac, met hun eerste grote hit, Need Your Love So Bad. Later werd dat aangevuld door twee Amerikaanse artiesten die de groep gingen versterken. En toen ging het allemaal wat in een stroomversnelling voor Fleetwood Mac. Ja, en we weten het, hè. Ruzie en dat soort dingen binnen de groep. Ja, bevorderde niet echt meer op het einde van hun carrière.

0: presenteert Music Memories.
1: Ik druk op een knopje en hij doet niks.
2: Ja, vrienden. Verkeerde knopje.

muziek van Nederlandse bodem. Je had het al vast herkend, de band De Kast. Met een van hun hits onvoorstelbaar. Straks in het programma Music Memories hebben we een oude alarmschijf voor je. George Michael staat gepland. De Chilites, Maywood ook nog, ja. En dit is een one-hit wonder voor Eddie Rabbit.

Ja, ja, terug naar de 60s. Music. Het was een nummertje uit het jaar 1966 van Ike en Tina Turner. Het origineel is van Martha Reeves en de Van Delft. Maar die hadden het weer op een B-kantje van hun hit single Heatwave gezet. Maar Ike en Tina besloten het uit te brengen als A-kant. Het heeft in Nederland maar 1 week in de Nederlandse top 40 staan. Op plek nummer 38. Oude alarmschijf. We zitten in het jaar 1970.

0: Free. Dat was de oude alarmschijf uit het jaar 1970. En het was een beetje een minder grote hit voor de heren van de Four Tops. Want die hadden dus met deze plaats, Barbara's Boy, een aardig hitje, maar niet echt in de hitparades. Nee, absoluut niet. Je luistert naar Radio Emmeloord.
1: Radio Emmeloord.
0: Zeg ik.
1: Music Memory.

Deze groep had zo'n mooie samenstelling qua stemmen. Bariton, bas en tenoren bij elkaar. Het was eerst een kwartet, later werd het een trio. Ze kwamen uit Amerika. Boyz II Men bestaat nog steeds. Maar ja, zoals vaker natuurlijk dan verandert de samenstelling. En ze teren natuurlijk op de oude hitjes. En over oude hitjes gesproken, kennen we deze nog? Connie Francis. Ho, ho, ho, vrienden. En dat allemaal op jouw radiostation Radio Emmeloord.

het jaar 1988. George Michael en Father Vigor. Straks nog, als het mee zit, Mayhoot en Stan Getz en Astrid Gilbert, die komen nog ook voorbij. Zeg jou de naam Twilight nog iets? Nou, als je dat weet, dan ben je inderdaad wat oudere jongeren. En misschien zing je deze wel uit het hoofd zomaar mee. We gaan naar het jaar 1973. Getiteld Stoned Out of My Mind. The Twilight.

0: bijzondere opname van Stan Getz en Astrid Gilberto. Hij is een saxofonist, een tenorsaxofist, saxonofist. Stan Getz, die was daar heel bekend om. En deze dame, die kwam uit Salvador. Daar was ze al een grote naam. Ze is nog steeds onder ons, ja. Kun je nagaan tot ze door het zingen nog het lange leven heeft behouden. Vrienden, het programma gaat richting het einde. Dat gaat een uurtje toch heel snel, hè? Hier zo bij Radio Emmeloord. Ja, zeg het maar.
1: Radio Emmeloord. Music Memory.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.

0: I think those boys are attaching more importance to themselves than I do. I didn't know they had left town. Thin Lizzy.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Ik ben Ferry Eden, schrijver en uitgever van het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Ik werkte op 3 zendschepen en de Mi Amigo was my first love. Over de zeezenders en Radio Mi Amigo is er nu dus dat boek. Te bestellen via www.miamigoboek.eu. Wil jij weten wat ik aantrof toen ik in 1977 bij Radio Mi Amigo begon? Ben jij benieuwd naar het echte Hollandia-verhaal en waarom Mi Amigo herfst 1978 zweeg? Of wil je eindelijk het hele verhaal over het zendschip Magdalena lezen? Koop dan dit boek en stuur je bestelling via de website miamigoboek.eu. Dan zorg ik gauw voor de verzending. Tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: everybody, and another great big hit called the Summertime Blues before he was killed in a traffic accident in England.
1: Wonderful Radio and the Lord.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad, omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Figo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: This is Colourful Radio Emmeloord.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, dank voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Ron O'Quinn, more music.

one radio station.

0: One radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Radio Emmeloid op DAB+.
1: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Mars op Radio Emmeloord. Yeah. And Just The Way You Are leek ons vandaag een heerlijk opener voor Happy The Peppy. Welkom een uur lang met de plaatjes die je misschien al een klein beetje aan het vergeten bent.
1: Peter Engelsen.

En gaven het een naam. In het begin noemden ze zichzelf Doep. En het eerste plaatje heette ook Doep. Maar ja, dan moet je toch iets anders gaan verzinnen. En daarom werd deze plaat uit 1994 Huckleberry.

een muzikaal mijmermomentje, kun je het wel noemen, met Maroon 5 en Memories. Het is er nog een beetje vroeg voor, maar vanavond gaan we hier bij Radio Emmeloord wachten op vallende sterren, samen met Boy Meets Girl.

0: leukste hitherinneringen. Je hoort ze hier in het programma. En dat met vandaag Boy Meets Girl. We hebben nog veel meer herinneringen hoor. Dus blijf nog lekker wachten. Blijf lekker hangen, want we hebben leuke plaatjes voor je van heel lang geleden. En van wat recentere datum.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op.

muzikale meesterwerk van Depeche Mode, Enjoy the Silence, doet mij altijd terugdenken aan die bijzondere videoclip. Die heerser die zijn land ging bekijken. Heel apart was het, misschien nog wel terug te vinden op het YouTube-kanaal. Enjoy the Silence dus hier in Happy the Peppy.

vergeten jaren 60 met een heel bijzondere vandaag. De Summer Samba van Walter Wanderley. Deze Braziliaanse keyboardspeler had er een grote hit mee in 1966.

En ze eindigt dan zo heerlijk dromerig. En daar houden we van bij Gabriella Kilney en Sweet About Me. Hier op Radio Emmeloord.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend door elkaar. U gaat het komende uur dat allemaal horen. Nou, als we de berichten van het KNMI mogen geloven, dan wordt de zomer deze week iets minder extreem als de afgelopen. Ik weet niet hoe u hem ervaren heeft, maar laten we het maar bij. Het heeft me gauw vergeten afgelopen week met al die bloedhitte en zweten, nog eens zweten. Dat is nou net niks voor mij. Maar toch, ja, we kunnen wel genieten van de zomer. En in 1966 deed Bill

Onze eigen Sandy Coast uit Voorburg met Just a Friend. Dit programma draait muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Dus gaan we nu naar 1961. De Allisons, ook in Nederland een hit met Are You Sure?

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingels, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee, de muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

prachtige geluid van Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining. We zijn aangekomen bij de rubriek Onbekend van Bekend. En dat is een bekende groep uit Nederland. De Shoes uit Zoeterwoude maakten in de periode 1966-1974 15 top 40 noteringen, waaronder Na Na Na en Osaka de grootste hits vertegenwoordigden. Het minder bekende werk van deze band bestamt al uit 1963. Ze maakten eerst een Duitsstalige single en daarna een Engelstalige single en onder de naam The White Shoes. Dit is die Engelstalige single, Bye Bye Baby. Thank you.

40 voorloper van de groothit We Were All Wounded at Wounded Knee. Redbone met Fado. Ja, je zou wat anders denken, maar het is toch F-A-I-S spatie Do. Grotere hits kwamen wat later, maar in 1974 had Dionne Warwick al een aardige notering samen met de Detroit Spinners, Then Came You.

De Fab Four met Help. De Beatles uiteraard, nog maar even voor de volledigheid. De Seekers, niet te verwarren met de New Seekers, hadden 3 hits in Nederland. En allemaal in 1965. Dit was de eerste. I'll Never Find Another You.

in één keer op de plaat gezet na verluid. I'll Never Find Another You van The Seekers. En dan zijn we toe aan de jingle van de week. Een zomerse jingle. We gaan eerst maar eens naar die jingle luisteren.

Your Sunny Sound. Een van de bekendste Radio Veronica jingles in de tijd dat ze op zee waren. En dan ook nog tot oktober 72. Want daarna moest 192 eraf en werd het 538. Maar even over deze jingle. Die heeft een bijzondere wordingsgeschiedenis. De band Unit Gloria, het heette eerst nog Gloria, had een prachtige hit met The Last Seven Days. En daarna nog een wat aantal kleinere hits. En in begin jaren 70 wilden ze een beetje af van de religieuze thema's in de muziek en zochten ze contact met Ad Bouwman, een technicus bij Radio Veronica met zeer veel verstand van geluid. Ad was de repertoire van de band al een beetje bekend. Een van de dingen die hij tegen de mannen zei van, joh, jullie hebben een plaatje opgenomen, een mooie single, Wild Bird. Alleen, ja, die drumsolo die erin zit, die vind ik zo verrekte slecht opgenomen. Dat zouden we eigenlijk eens opnieuw moeten doen. Nou, dan konden ze natuurlijk niet meer het plaatje opnieuw opbrengen. Maar wat deden ze? Ze maakten er dus de jingle mee die u zojuist hoorde. Hoe die nou werkelijk verder klinkt, die drumsolo, dat hoor je straks. Eerst nog even de versie die Ad Bouwman ervan gemaakt heeft, draai ik nog even apart. En straks in Wild Bird gaat u horen hoe het in de plaat zelf zat. Wild Bird.

0: Zeer terecht applaus voor Crosby, Stills, Nash en Young. En met name die laatste als zanger tijdens de 1974 live tour. Dat was Old Man.
1: Augustus 1974 bleek Stephanie de Sykes met een vrolijk plaatje toch steken in de tip bananen. Born with a smile on my face.

Barbier van Sevilla. Dat was een opera geschreven door Rossini. En uitgevoerd deze keer door, ja, ga er even voor zitten, geen mon amour, BZN. In 1974. En stond op een LP, Veronica presenteert 14 vakantiefavorieten van Negram. Die LP die kreeg ik, als ik me niet vergis, voor een verjaardag. En zo kon het dus wezen dat ik hem draaide in de rubriek uit de oude platenbak van uw presentator. Volgende plaat is een nummer wat je ook vooral misschien wel kent van de Bee Gees, maar ook uitgevoerd door Nina Simone, To Love Somebody.

Michel Singh, Art Garfunkel, een single die hij uitbracht, die niet verder kwam dan de tipparade in februari 1974. En wel een heel mooi nummer ook om te horen op de koptelefoon, want je hoort de langzaam de muziek opbouwen. Eerst de trommel en daarna de saxofoon enzovoort enzovoort. En zo zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. We gaan zo nog één plaat draaien. Allereerst nog even, wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mail aan wijdraaien@gmail.com. Ook met uw ideeën voor de september speciale uitzendingen. wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van de band die men de band noemt. En de titel van deze mooie plaat, u kent hem vast, The Wait. Graag tot de volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: Het is nu 7 uur. 7 uur.
1: Gaan in de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou het dat nou zo?
1: Dat was de koffie.

0: Johan, Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er
3: altijd,
1: altijd tegen.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, het is 6 minuten over 7 en dat betekent op deze dinsdagavond, de 30ste juni van het jaar 2026, dat we weer live zijn op de radio. Tussen 7 en 9 met de Gouden Oude Show, met de heerlijke muziekjes van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roept en dat dat maar ja. Wat een verschil met vorige week, dames en heren. Toen was het nog bloedheet, bloedheet. En als ik nu uit het raam kijk hier, zie ik dat het bewolkt is. En er wordt aangegeven 20 graden op dit moment, lichte regen. Wat een verademing, hè, wat een verademing. Toch wel met de korte broek aan, hier in de studio, t-shirtje aan. En dan gaat het toch weer helemaal goed komen de komende twee uurtjes met die Gouden Oude Show. Goedenavond ook aan Dini natuurlijk, aan Renita, aan de heer Postje. Die is al aanwezig in de studio. Die loopt hier rond met een schroevendraaier, een hamer en een zaag en een beitel. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar hij is aan de klus, hij is aan de klus. Onze heer Postje. De Gouden Oude Show te ontvangen via de DAB Plus en ook via uw internetradio ontvangen. Laten we snel beginnen in de show. Een heerlijke plaat van de Rainbow Train met Anita Meijer in de gelederen. Weten we dat nog? 1978 hier in de show, terwijl Remco onderweg is. 8:30 verwachten wij ook nog Misha. Eerst even deze, The Heaven on Earth.

op een heerlijke plaat om het programma mee te beginnen, of niet soms. Na Elvis Presley met Suspicious Mind. Muziek uit Nederland, dames en heren, met de Rainbow Train, met The Heaven on Earth, 11 over 7. Via de DAB Plus klinken wij nog veel mooier, maar dat moet je zijn in de omgeving van Emmeloord. Daar zijn wij super mooi te ontvangen en anders gewoon heel goed via uw internetradio ontvangen. Dit is zo'n lekkere plaat, de luidsprekers op 10 met...

wat een heerlijke muziek, of niet soms. Afgelopen zondag was ik in Hoek van Holland. Daar hadden ze een uitverkoop van LP's, magazijnverkoop noemen ze dat. En daar lag deze LP, de beste van Earth, Wind and Fire, voor €3. Nou, dat is toch een mooi prijsje om mee te nemen, of niet soms. Earth, Wind and Fire, 14 over 7. Met september is er nog koffie. Ik heb al trek in een bakje koffie eigenlijk, moet ik zeggen. Ik heb hier een glaasje water, maar een bakje koffie kan er altijd wel in. Misschien kan Dini die brengen uit die Molenstraat in Arnhem van de koffie- en theehuis. Dit is ook zo'n lekkere 1975.

0: of ik een filmster kan zijn. Nou, dat denk ik niet, gelukkig niet. Ja, misschien meespelen bij Flodder. Dat lijkt me toch wel grappig, hè? Of niet op zich? Ik heb de nieuwe serie gezien. Nou ja, daar vind ik niks aan. Dan geef mij de oude Flodders maar. Dat is leuk, dat was leuk. Marco uit het jaar 1975 hier in de Gouden Oude Show met de Movie Star.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf.
2: Johan de Graaf.
1: De Gouden Oude Show.
3: '73.

prachtige muziek uit Den Haag met Johnny Kaagman in de gelederen, oftewel Earth and Fire uit het jaar 1973 met Maybe Tomorrow and Maybe Tonight. Wat een lekker temperatuurtje hè, op dit moment, hè, een graad of 20, heerlijk. We zijn eraan toe, een beetje rust, een beetje koeling, maar volgende week is het weer feest. Is het weer bloedheet, speciaal voor Renita die in haar zetel zit in Themse. Hier is Cliff Richard.

0: Bachelor Boy. Ja, zo mooi, of niet? Soms uit de jaren 60 met Cliff Richard. Remco is nog niet binnen. Ik hoop toch wel dat hij op tijd is, want straks komt ook Wietse nog in de show. Dus ja, we zitten aardig vol. Oh, ook nog telefoon erbij, ook nog eens een keertje. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd. Het is een hele mooie van Joe Dassin.
2: Syndrome.

Ja, dat versta ik wel, la la la la, maar waar de man over zingt, ik heb geen flauw idee. Ik moet dat even navragen aan Renita in Temse. Of aan andere mensen in België en Frankrijk. Hè. Die kunnen dat al wel voor mij vertalen of niet. Soms hele mooie was dat met Joe Dassin of Nico Roos. Dat kan u ook even vragen of die het kan vertalen voor mij. Dit is ook mooi, hier zijn de Cats.

0: Dat is toch prachtig, of niet? Soms deze van de Cats met Lia. Ik heb goed nieuws. Remco is binnen. En Wietse is erbij. En Corine is ook meegekomen. Nou, dat is toch gezellig, of niet? Soms straks komt Wietse. Maar eerst even dit.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt.
2: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
0: Dat is ook zo'n lekkere plaat. De jaren 60. Hier is Lou Christie. Half acht trouwens. I'm

lekker plaatje of niet, soms jaren 60 met Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind. Ik zie de heer Porsche lopen met een soldeerbout, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Wat zeg je, meneer Porsche? Oh, er zit een draadje los. Dan moet je dat even solderen of niet, soms meezingen met Connie van der Bos.

Allemaal meegezongen met Connie van der Bos. De dame van Ome Arie en drie zomers lang. Dit was Sjaki, Sjaki van de Hoek. Ja, daar is hij, dames en heren, daar is hij. Hij wordt met de week beter. Hij wordt echt beter. Hier is Wietse. Where have you

0: blijft toch geweldig en dat blijft prachtig. Hè? En het is live gezongen vanuit studio nummertje 1. Haalt er even een beetje met Where Have You Been. Straks komt Remco ook nog. En die komt ook nog live optreden hier in het programma.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, dat is altijd leuk met Remco. Ik zeg, welke plaat ga je doen? Hij zegt, dat zeg ik lekker niet. Dat zeg ik lekker niet. Dat hoor je wel. Nou, dus de verrassing is groter als Remco gaat zingen. En we weten nog niet welke plaat. Maar ja, dat horen wij straks wel. Eerst even Doelie Silverspoon.

0: was wel een lekker discoplaatje waarbij je niet stil kon blijven zitten. 11 over half 8 weer hier in die gouden oude show met Dolly Silverspoon. Bump me baby, hier is Remco.
1: The fog is rolling.
0: Met Rob samen, wat een verrassing hè. Ja.

0: lekker plaatje of niet. Soms je kan niet stil blijven zitten. Nee, ik kan het allemaal live meebeleven. Want ik zit in Studio 2 en Remco en Rob zijn aan het optreden in Studio 1. Door het grote glazen ruitje kan ik het zien. De Rooster Bout heet die.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu. Er is een verzoekje binnengekomen van Corine. Die gaan we zo meteen even doen. Even opzoeken beneden in het grote hitarchief. Ik ren even naar beneden, twee trappen naar beneden. Dan ga ik hem even zoeken. Doen wij deze voor Renita.

das war einer von Deutschland oder nicht, ja, von Modern Talking und Kerum del Skellerack. Of zoiets, hè. Ja, Duitsland is in rouw, Nederland is in rouw. Met het voetbal dan, hè, laat ik het zo zeggen. Ik heb een verzoekje binnen van Corinne, die is net naar beneden gegaan naar de kantine om een bakje koffie te drinken met Remco. Ze zegt, kan je een leuk plaatje draaien van Remco? Ik zeg, ja, welke wil je dan? Nou, zegt ze, doe die van

0: Dat was toch een hit in de jaren 80 of niet soms deze van Bloem. Dat is inderdaad de zoon van Mies Bouwman, hè. Dat was de zanger toen de tijd. Speciaal gedraaid voor Remco die beneden in de kantine een lekker bakje koffie aan het drinken is. Nou, hij heeft gelijk ook.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
0: Langzamerhand gaan we naar de klok van 8 uur alweer. Zo snel gaat het in die gouden oude show. Kennen we deze nog? Een van Kid Creole samen met de coconootjes. Met Que Pasar.

0: was wel niet zo'n grote hit in de jaren 80. Die andere was een grotere. Van Andy en Not Your Daddy. Dat was een hele grote. Dit kwam daarna Que Pasa. Kid Creole met de coconutjes. Coconutjes. Mag ook. Bijna 8 uur al in de gouden oude show. Maar eerst nog even dit.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je voor mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.

pretend. Speciaal gedraaid voor Corine. So met de groetjes van Remco. Ja, ze zitten beneden bij elkaar, dus ja, het slaat nergens op, maar goed. Ze doen elkaar de groeten en ze zitten op een meter van elkaar af. Ja. Pieten was dit. Er was er eentje van Melvin Stardust. Bijna 8 uur alweer hier in die gouden oude show. Dit is ook zo'n lekkere plaat van Neil Diamond.

wat een hits heeft deze man gemaakt, hè? What a Beautiful Noise was ook zo mooi, hè? Sweet Caroline, niet te vergeten. En deze van Stargazer, 2 minuten voor 8. Ik zou zeggen tot straks na de klok van 8 uur.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in die Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.

Zwijnen en Nappa Mandels, Zwijnen en Nappa Trendscoats, Zwijnen en Nappa Jacks, Zwijnen en Nappa Broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijnen kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.

voor de film Magical Mystery Tour van de Beatles natuurlijk, is Paul McCartney voor een muziekvideo helemaal naar Frankrijk gegaan. Hij had alleen helemaal geen paspoort bij zich of andere papieren. Dus ja, hij heeft zich gewoon door de douane heen gekletst. Nou, tegenwoordig kan je dat haast niet meer voorstellen. Nummer is vrij onprofessioneel opgenomen als het gaat om de video. Hij had een cassette bij zich met het nummer. Heeft geprobeerd erop na te zingen. Maar dat bleek achteraf ook niet helemaal goed te zijn gegaan. Dus ze hebben echt heel veel moeite moeten doen om dit nummer goed op de video te krijgen. Nou, daar is hij dan. The Fool on the Hill.

0: Dat is een mooie of niet zo. Dankjewel Joyce de Graaf voor jouw plaatje van de Beatles met The Fool. The Fool on the Hill.
1: Hé hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: De hoogste tijd voor een lekkere disco knolplaat. 11:11. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Kennen we deze nog? De bekende klanken van Boney M. met Sunny. Maar ja, wij doen het net even anders. We doen het op de Duitse toerheerse dameje Gila met Sunny.

0: Duitse dametje Gilla, ook bekend van Helpy Helpy. Dit was de Duitse versie van Sunny. Ja, jullie mogen zelf bepalen welke de leuker is, die van Boney M of deze van Gilla. Zelf bepalen, daar ga ik niks over zeggen. Nee, moet ik zeggen, Sunny van Gila om 19:15 weer.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
2: Hey, hallo Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.

of niet zo speciaal gedraaid voor Corien. Namens Remco, hè. Ja, hij zegt tegen mij, ze wint dat mooi. Eros Ramazzotti, ik zei, oh, dit is een mooie plaat. Die gaan we eventjes draaien, of niet soms. Straks rond 8:30 een optreden van Misha. Maar ja, zo lang is het nog niet. Eerst even naar Greece, naar Olivia Newton-John.

dat blijft toch mooi, dat blijft toch prachtig. Deze van Olivia Newton-John. Met Hopelessly Devoted to You. Nou, Misha is zich aan het voorbereiden. Even kijken, hoe is zij gekleed? Oh, ze ziet er weer prachtig uit. Een beige mantelpakje heeft ze aan. Nou, oh, ziet er mooi uit, moet ik zeggen. Beige mantelpakje. Het wordt met de week ziek. En daar in een staart zie ik. Ook ziek, ook ziek. Nou, ze ziet er picobello uit, dames en heren. Helemaal klaar om straks op te treden rond 8:30. Eerst even deze uit 73 met The Sweepest, met The Harlem Song.

0: lekker meenurien of niet. Om deze met een met de geweldige plaat van The Sweepers, zo moet ik het zeggen. Met de Harlem Song onder motto Live Radio is goed. De radio verwachten wij rond 8:30. Misha, maar eerst eventjes nog een ander plaatje. 1 of 2 nog wel.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: We gaan even naar Duitsland, naar die Schlagerparade. Daar vinden we een leuke plaat van Cindy und Bert und Heber Wiedersontag.

zit mij zelf op te betrappen dat ik aan het meezingen ben. Met de microfoon dichter, met de microfoon dicht, want anders is het geen gehoor. Nee, dan heb je kans dat, dat de ramen eruit springen. Zal het wel meevallen of niet, want Cindy Umbert doet immer wieder Sonntag. Nog één plaatje te gaan. En dan komt Misha met haar mooie beige mantelpakje. Ja, ze ziet er prachtig uit, ziet er prachtig uit. Kennen we deze nog? Dit is uit Nederland in het jaar 1978. Wat een tijd geleden, maar nog steeds een goede plaat. De formatie Masada.

0: al je jeugdherinneringen gewoon vandaag gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

is weer live gezongen vanuit studio nummer 1. Ik kan het zien. Het is jammer dat het geen tv is. En, ja, dan hadden jullie kunnen meegenieten. Maar ja, nu heb ik de primeur elke week, moet ik zeggen. Met Misha Verhoeven met When I Found You. De heerlijke muziek, de gouden oude muziek. Tot 9 uur vanavond op jouw radio via de DAB+. En uw internetradio ontvanger. Hier zijn de Supremes.

tijdloze muziek. Tijdloze muziek, wil ik zeggen. Ik moet wel de microfoon open zeggen. Ik moet de microfoon open doen als ik wat zeg. Dat schiet natuurlijk niet op. Tijdloze muziek, wil ik zeggen, van The Supremes met The Happening. 9:10, wat gaat het toch snel. En nog maar een minuut of 20 te gaan in de show, de gouden oude show. En wij draaien alles kriskras door elkaar heen in de jaren 60, 70 en 80. 1979, hier is de George Baker met zijn selection.

zo'n heerlijk klaartje of niet, om lekker mee te zingen. De man van de Una, Paloma, Blanca en de Little Greenback enzovoort enzovoort. Wat een hits heeft deze man gemaakt. De Joris Baker selectioneur over hits gemaakt door een man. Dan mag zeker deze niet ontbreken hier in de show. De Jeunesse Mädchen aus Arcadia. Hier is Demis Roussos.

wat gaat dat toch snel, hè, zo'n programma. Voordat je het weet is het alweer afgelopen, 8:45 alweer. Zo snel gaat het. En als je de trein moet hebben van 8:45, nou, dan mag je wel opschieten. Dan mag je wel opschieten. Dan moet je hard lopen, dan moet je hard lopen. Misschien red je het nog. Nou ja, ik red het niet. Nee. Ja, ik ben op de fiets, dus dat maakt mij niet uit. Eentje uit het jaar 1989 in de show. Hier is Tambourine.

0: Dat is mooi of niet, soms je hoort het niet zo vaak meer in de radioprogramma's. Maar wel bij de Gouden Oude Show. Daar zijn wij dan voor om die vergeten plaatjes op te pikken met Tambourine met High Under the Moon. Ook weer telefoon.
1: Rina van de receptie.
2: Ja, goedendag met Van Zwieten. Heeft u voor mijn bedrijf 6 waldkornbollen oude kaas, 9 pistolets met uw populaire grillworst, 6 zachte bollen Hollandse granadensalade, 7 bruine bollen kwekkenboomkroket, 4 pistolets filet America en 6 liter melk. Oh ja, doe er ook maar een mandje vers fruit bij.
1: Komt voor elkaar, meneer Van Zwieten. Wordt voor de middag bezorgd.

0: waar zit je hoed?
1: Het is altijd wel leuk dat de luisteraars reageren op de muziek die gedraaid wordt. Hè? Ik krijg een berichtje van Dini door in de Molenstraat in Arnhem. Ze zegt, nou, ik zing hem lekker mee, deze van Tol Hansen. Leuke muziek of niet, soms met achter de rondom dendrom achter voor nog één of twee platen te gaan.

Marvin's Stumbletjes in. Ja, dit is alweer de ene laatste plaat op deze dinsdag, de 30ste. 30 juni van het jaar 2026. Wat gaat het toch hard, mensen? Wat gaat het toch hard? Stumbling in. Een opname van Chris Norman. Dat is de man van Smokey en Suzy Quatro. We kunnen er nog maar eentje doen, want het is bijna tijd. Noemen we wel een hele mooie uit 1964. Hier zijn de Fortunes.

Het zit er weer op, de live uitzending van de Gouden Oude Show voor deze dinsdag, de 30ste. 30 juni 2026, met er 7 bij op. Dat is nog niet zo moeilijk, hè? Dat is nog niet zo moeilijk. 7 juli zijn we wederom terug in de lucht met een gloednieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes. Muziek is van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Blasting out across the nation, laser hot hits.
3: These are the pirate ships with gold leaders.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting.

0: bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

vast heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit eens wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.